0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. En tot zover het nieuws. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Eindhoven-Den Bosch is dicht tussen Best en Boksel door politieonderzoek. Je kunt omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

weer de deuren openen tijdens de Pullendagen. Gasten worden warm onthaald via de Rode Loper en ze kunnen genieten van muziek en verschillende kleine exposities. Deze zomer is het de laatste keer dat de Hoofdstraatkerk deze open kerkdagen houdt, want niet lang hierna verlaat de gemeente de kerk en wordt het gebouw getransformeerd tot de nieuwe bibliotheek van Hogeveen. Het programma bestaat uit muziek en daarnaast kunnen gasten informatie inwinnen over Open Doors en de Alpha-cursus. De gemeenteraad van Staphorst sprak over de wet Versterking Lokale Publieke Omroepen. Deze wet moet het stelsel van lokale publieke omroepen hervormen. Voor Staphorst betekent dat onder meer dat DNO Media samen met RTV Meppel en Radio Hogeveen toewerkt naar één streekomroep voor Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Die fusie moet uiterlijk op 1 januari 2028 zijn afgerond. Forum voor Democratie in Staphorst zou het liefst zien dat alle subsidies voor lokale omroepen worden afgeschaft en dat de gemeenteraad de nieuwsvoorziening in eigen hand houdt.

zijn de headlines uit het nieuws. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het weer en de headlines.

0: Dit is DNO.
1: In het kader van de kunstzomer Dwingelo, Conference of the Birds, wordt op zaterdag 18 juli een concert van het Aurora Festival gehouden in de Nicolaaskerk. In het concert staat Oostenrijk centraal. De Oostenrijkse componist Karl Frühling is lang geheel onbekend gebleven omdat veel van zijn manuscripten zijn verloren gegaan. Zijn pianoquintet en zijn trio voor klarinet, cello en piano zijn gelukkig bewaard gebleven en laten horen dat hij een originele en zeer bevlogen componist was. Verder wordt het pianokwartet in A van Gustav Mahler uitgevoerd, tijdgenoot en landgenoot van Frühling. Het concert begint om 7:45 en een kaartje kost €32. Op 18 juli wordt de 26e Midzomeravondmarathon in Diever gehouden. Dit sportevenement wordt georganiseerd door Stichting Sportpromotie Diever. Het parcours loopt grotendeels door bosgebied en bestaat uit verharde en semi-verharde fietspaden en kleine wegen. De route bestaat uit rondes van 10,7 kilometer. Deelnemers kunnen 1 tot 4 ronden lopen. De tijdsregistratie vindt plaats door middel van een chip aan het startnummer. Er zijn kosten aan verbonden. Meer informatie www.sportpromotiediever.nl.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Wat neerkomt op het gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En tot zover het nieuws. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog steeds file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Ditmaal door een ongeluk bij Afrit Kerkdriel. 5 kilometer file, 25 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A16 Breda-Rotterdam. Bij knooppunt de Brechtseplein. 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens. 3 kilometer file. Op de N230 Maarsen richting Utrecht tussen Maarseveen en de A27. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. Yao Wat Wei, een jeugdvriend van Rido Antagi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij 2 liquidaties. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt de maatregelen van Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind. En langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. Yaouad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt de maatregelen van Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De autoriteit werkt hierin samen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. En tot zover het nieuws. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden.
3: De Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk een kwartier op onthoud. En op de A76 Geleen richting Aken. Tussen Simpelveld en de Duitse grens een uur op onthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden op de Duitse A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
1: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

vanavond hoort al eerder gehoord hebt. Ja, of je bent misschien zelf op zoek naar de allernieuwste tracks, dan zou het natuurlijk kunnen. Lavinia, het nummer Reasons hier bij DNO Radio. Welkom bij de show.

Lavinia. Het nummer heet Reasons en dat hoorde je nu al bij DNO Radio, dames en heren, jongens en meisjes. En ook de volgende is zo'n topper, hoor. Ik heb het dan over BB Rexha, tezamen met David Guetta. En BB Rexha komt uit de Verenigde Staten. David Guetta uit Frankrijk. Ze hebben samen een nieuwe track op de streamingsdienst gezet. Het nummer heet Sad Girls. Hoor je nu al bij DNO Radio.

0: als je een ranking maakt van de 1000 meest beluisterde artiesten op Spotify, staat ze op plek 101. Nou, dan kun je zeggen dat je meedoet, hoor. Tezamen dus met David Guetta, de top DJ-producer uit Frankrijk. Het nummer Sad Girls. En die was van 1 juli, jongstleden. Leuke track, hoor. Die gaan we zeker nog een keer vaker draaien. Voor de volgende gaan we naar Polen. Ook daar zitten DJ's, producers. In dit geval heb ik er iemand uitgezocht met de naam Max Riven. En die heeft ook een nieuwe track, Build the Future, hier bij DNO Radio.
1: Dance Beats. DJ Martin. Hey, yeah. Dance Beats met DJ Martin. Whoa.

toch eigenlijk ook helemaal niet verkeerd hoor, dit. Uit Polen, Max Riven. Wat een leuke dance track. Bijna een beetje techno, zou je zeggen. Build the Future. Fantastisch nummer hoor. Was van 10 juli. Heeft nog niet heel veel luisteraars, maar ja, je weet het maar nooit. Ze zijn allemaal klein begonnen. Geldt ook voor Calvin Harris. Heeft 80 miljoen streams per maand, dames en heren. Satisfy. Zijn nieuwste track.

Op de maandagavond tussen 8 en 9. De allerbeste Dance in House. Wat een fantastisch nummer van Calvin Harris. De ranking van de 1000 meest beluisterde artiesten staat hij op plek 17. Oh jongens, wat is dit toch goed. Het nummer heette Satisfy en het was een speciale remix. Een remix van DJ James Poole. Het nummer zelf was al een paar maanden oud, of een jaartje ongeveer. Maar James Poole heeft hem geremixed. Waarschijnlijk met toestemming van Calvin Harris natuurlijk. Hè?

Dit is een allernieuwste track. En ik had DJ Melzer beloofd om hem mee te nemen in de show vanavond tussen 8 en 9. Onze landgenoot dus, Melzer, met het nummer My Baby.

deze klinkt toch redelijk bekend in de oren. Ook een leuke cover. Lekkere stevige beat eronder. Dan komt zo'n oude track toch weer helemaal tot zijn recht. Het is weer tijd voor een landgenoot van ons. Zijn naam is Mike Hillfire. En ik ken hem nog niet zo goed. Is het nog niet zo lang bezig. Heeft nog maar een 22.000 luisteraars per maand. Dus dat zijn er niet zoveel. En Mike Hillfire is dus een landgenoot van ons. Heeft een nieuwe track op de streamingsdienst gezet. Fading Away. MUZIEK

leuke trance track van Mike Hillfire. Landgenoot van ons. Eigenlijk nog maar kort bezig op de streamingsdienst. Dit was zijn nieuwste track Fading Away. Niet verkeerd hoor. Goed, het schiet alweer op. Time flies, hè? Dat zeggen we altijd. Dimitri Vangelis komt uit Zweden en is ook in staat om iedere keer weer hele leuke nieuwe dance tracks op de streamingsdienst te zetten. Dit is zijn nieuwste track, Before You Go.

leuke nieuwe track van Dimitri Vangelis. Before You Go. En ook die was heel recent van 10 juli. En dat hoor je nu al bij DNO Radio. Nog één laatste track voor je klaarstaan. Ze komen uit Duitsland. En ze noemen zichzelf Italo Brothers. Give It Up, een nieuwste track.

Dance Beach. Niet gedreurd, volgende week zijn we er weer tussen 8 en 9. We gaan aankomende week de streamingsdiensten weer afstruinen. Op zoek naar de meest recente, maar vooral de allerbeste dance in house. En die compilatie hoor je dan volgende week maandag weer bij DNO Radio. We gaan nog even lekker genieten van het weer. Begin van de show zei ik, het is buiten 25 graden hier in de regio Zuidwolde waar onze studio zit. En in de natuur is de temperatuur 1 graadje gedaald. Ik zie 24 graden staan, dus warm genoeg om straks nog even buiten te zitten. Lekker drankje te nemen en te genieten van het ongelooflijk mooie weer. Ja, het weerbericht kan ik kort over zijn. Een zonnetje, strak blauwe lucht en richting de 30 graden de aankomende dagen. En dat was het weerbericht. Goed, wat mij betreft graag tot volgende week maandag. Maak er een mooie week van en tot ziens.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de Straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. En tot zover het nieuws. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden.
3: De Bosgaard van de ANWB. Het staat nog steeds vast op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

crossroads for je country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Ik heb een propvol eerste uur met onder andere het album van de maand van Charlie Crockett, een flinke dosis Nederlands talent en ik trap stevig af met onze warm aanbevolen artiest. Ik opende met de warm aanbevolen artiest Cody Johnson. De Texaanse ras-echte cowboy laat op zijn nieuwste werk horen waarom hij momenteel een van de grootste namen in de traditionele country is. Ik begon krachtig met Shoot the Bell, een ijzersterk en energiek duet met niemand minder dan Luke Combs. En die was onlangs in Nederland en hij wist de arena uit te verkopen.

Nu aandacht voor het sfeervolle Take Me Back, Leave Me There. Om het drieluik prachtig af te sluiten met het meeslepende Banks of the Trinity. Drie opeenvolgende tracks die bewijzen dat authentieke country springlevend is. On the-

Het is tijd voor het album van de maand, getiteld Clovis. En de eer is aan Charlie Crockett met de Hallelujah Trail. Crockett brengt met zijn kenmerkende diepe stem een heerlijke mix van vintage country, blues en honky-tonk. Charlie Crockett staat erom bekend dat hij extreem productief is. Hij bracht in de afgelopen 10 jaar meer dan 12 albums uit, waarbij hij de rauwe sound van weleer perfect bewaart.

De onbetwiste Queen of Country, Reba McEntire, mag natuurlijk niet ontbreken in deze aflevering. Met het ritmische Wrong Night, afkomstig van Ain't Gonna Keep It Waitin', brengt ze een flinke dosis energie naar je luidsprekers. Reba bewijst met deze track nogmaals haar vocale kracht en haar feilloze gevoel voor country pop die decennia blijft hangen.

De klassieker van de week is een historisch belangrijk nummer. Prachtig vertolkt door de legendarische folk-rock-pioniers The Byrds. Dit emotionele protestlied, oorspronkelijk geschreven door Woody Guthrie, vertelt het tragische verhaal van een vliegtuigcrash in 1948, waarbij 28 Mexicaanse landarbeiders omkwamen. The Byrds geven er hun herkenbare, weemoedige draai aan, die je gegarandeerd kippenvel bezorgt.

Nu Rick Sousley met zijn single 16 Bars from Luckenbach, afkomstig van Used Parts. Dit nummer ademt de sfeer van de Texaanse outlaw country en knipoogt natuurlijk naar het legendarische country Walhalla Luckenbach.

Linda Ronstedt is de act van de maand en we horen haar hier met de wereldhit Blue Bayou. Hoewel het nummer oorspronkelijk van Roy Orbison is, maakte Ronstadt er in 1977 een onvergetelijke, met goud bekroonde eigen klassieker van.

0: Wat krijg je als je twee absolute country-grootheden uit verschillende tijdperken bij elkaar zet? Een ras-echte power-vibe. Shania Twain en Tanya Tucker slaan de handen ineen via de aanstekelijke single Little Miss Twain. Het is een heerlijke energieke track vol girl power, waarin de unieke stijlen van beide dames elkaar perfect aanvullen.
1: Fresh New Country.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Niels Buis trapt af met zijn verrassende single Zorro. Met een frisse sound en een sterke tekst laat Niels horen dat de Nederlandse bodem uitstekende country- en rootsartiesten voortbrengt, die niet onderdoen voor de Amerikaanse sound.

Voor de getalenteerde Melanie Ryan blijft het glas half vol. Zoals de titel al doet vermoeden, brengt Melanie met het nummer een flinke dosis positiviteit en een aanstekelijke moderne country-pop sound.

De afsluiter van dit Nederlandse drieluik komt van Erik Lindeman met de sfeervolle track Bless Them. Lindeman weet met zijn warme stemgeluid en laidback instrumentatie een intieme, oprechte sfeer neer te zetten. Een mooi staaltje vakmanschap van eigen bodem.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Nogmaals aandacht voor het album van de maand, Clovis, voor een tweede dosis Charlie Crockett. Met Down by Law horen we hier de onweerstaanbare lome Texas groove waar Crockett het patent op lijkt te hebben. Een heerlijk filmisch nummer dat je direct meeneemt naar stoffige, zonovergoten Amerikaanse wegen.

Met de vrolijke klanken van Nathan Carter in WhatsApp ben ik alweer aan het einde gekomen van het eerste uur van Crossroads. Maar treur niet, ik ben pas op de helft. Blijf gezellig hangen, want in het tweede uur hebben we onder andere nog Linda Ronstadt, Spencer Hatcher en een special rondom songwriter Natalie Hemby voor je klaarstaan. Tot zo, na de korte break.

0: love. I fight that urge to get tongue-tied. All my words get stuck, like a deer in headlights, stuck in traffic, waiting for the light to let me move.
1: Is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. En tot zover het nieuws. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
3: De Bosgaard van de ANWB. Op de A76 Geleen richting Aken tussen knooppunt Kundenberg en de Duitse grens nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

Het eerste uur zit erop en ik schakel direct door naar het tweede deel. Dit uur staat bol van de legendarische vrouwen. We vieren onze act van de maand Linda Ronstedt en we eren hitschrijfster Natalie Hemby. Ik opende met de gerespecteerde alt-country band American Aquarium en hun indringende track Dollar General, afkomstig van het album New Ways to Lose.

Als onze welverdiende act van de maand zetten we Linda Ronstadt extra in het zonnetje met twee opeenvolgende klassiekers. Eerst hoorde je het door Warren Zevon geschreven Poor Poor Pitiful Me, met daarna het onweerstaanbare It's So Easy, oorspronkelijk van Buddy Holly. Beide tracks laten perfect horen hoe Ronstadt in de jaren 77 en 78 moeiteloos genres als country, rock en pop naar haar hand zette. Linda Ronstadt was de allereerste vrouwelijke artiest in de muziekgeschiedenis die maar liefst 4 opeenvolgende platina-albums scoorde, wat haar status als absolute superster destijds bezegelde.

Voor de derde en laatste keer deze afleveringen richten we de schijnwerpers op het album van de maand Clovis van Charlie Crockett. Met One Eye Jack serveert hij ons weer een heerlijk mysterieus verhaal, gehuld in een traditioneel country jasje. Een waardig afsluiter van de album Focus van deze maand, die smaakt naar veel meer. Maar even wachten dus tot volgende week.

0: Tijd voor een absolute legende, de godfather van de outlaw country, Waylon Jennings. Met de single I Never Said It Would Be Easy horen we die iconische ronkende gitaarsound en zijn onmiskenbare diepe stem. Waylon weigerde ooit op te treden tijdens de Grammy Awards, omdat de organisatie hem niet toestond zijn eigen band mee te nemen. Een echte outlaw tot het eind.
1: Crossroads. Hot stuff.

0: Ik maak ruimte voor een rustiger, betoverend moment met de Zuid-Afrikaanse zangeres Cordelia en haar nummer In the Garden. Met haar engelachtige stem en minimalistische folky begeleiding creëert ze een oase van rust in de uitzending.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

De cover van de week sluit prachtig aan bij de klassieker uit het eerste uur. Margot Price en folklegende John Baez slaan de handen in één met de groep Memphis Mariachi voor een unieke en krachtige uitvoering van die partie. De toevoeging van de mariachi-klanken geeft dit emotioneel protestlied een extra diepe, culturele laag die perfect past bij het verhaal van de slachtoffers.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat maakte premier Jette bekend. En een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. En tot zover het nieuws. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden.
2: Let's do it.
0: Wij zijn DNO.